0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein, mijn oog valt op een vrouw. Niet helemaal honden, dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt hier.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

aan wat dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: trots op jou.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde draait.

Soms zijn het een paar woorden, maar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: dus hang ik de slinger. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

radio speelt gitaarmuziek. Dit gevoel is magnifiek. Zelfs de tijd die vliegt voorbij.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

Ah, ik dacht, waarom ook niet? Waarom geen zomerse muziek op deze zomerse zondag, toch? André Hazes hoorde je zomer. Welkom. 10 uur geweest. Muziek bij de koffie, Maurice Franker hier. En neemt je mee met die classics. Maar jij mag je zomerse plaat aanvragen. Doe dat maar gewoon gezellig. Terwijl het zo zondag is vandaag, hè? Marco Bazzato nu. Je hoeft niet naar huis vannacht op Bingo FM.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest

Ja, dat is toch wat, hè? Dat het, de cover nog een grotere hit werd dan de Torsioneel. Claudia Breij, maar natuurlijk het origineel mag ik dat bij jou, maar Jeroen van der Boom bracht hem uit toen de tijd. 11 jaar geleden alweer, tijdens de Toppers. En had zoiets van, nou, ik ga hem opnieuw uitbrengen. Tenminste, ik ga hem uitbrengen, zelf. En dat vond Claudia de Breij niet helemaal leuk. Maar ja, ze hebben het... uiteindelijk hebben ze het goed bij elkaar gebracht. Misschien komt er misschien wel een duetje uit, je weet het niet. Hier is Gordon.

0: ik weet niet precies de titel. Oh, hou van mij. Oké, dank je. Nee, gekheid. Wat een goede plaat blijft dit, zeg maar, van Goede Doel. Hou van mij. En daarvoor hadden we nog Gordon. En niet eens zoals jij hier op Bingo FM. En ik moet je zeggen, Gordon stond voor de rechtbank. Ja. Maar niet omdat hij een bekeuring heeft gehad. Nee, omdat hij namelijk is beëdigd als trouwambtenaar. Hij mag nu ook mensen trouwen. Nou, een soort package deal misschien. Als hij de mensen trouwt, kan hij misschien daarna ook gelijk gaan zingen. Maar jij hebt natuurlijk de haters en je hebt natuurlijk de lovers. Ik bedoel, daar zit niks tussenin. Je bent voor of tegen. Dus wellicht heeft hij heel veel werk of wellicht heeft hij die niet. Maar oké. Okay. Hey, trouwens, dit kwam even binnen. Luister wel. Ik moet het even laten horen. Want even kijken. Want ik weet niet wie het is. Maar dit sprak hier.
1: Een hele goedemorgen, team van Bingo FM. Dit keer een speciaal verzoek. Draai nou eens een keer wat jij leuk vindt. Jouw favoriete Nederlandse plaat. Oké, maak er een mooie dag van. En blijf lief tegen elkaar.
0: Nou, heb ik zitten denken. Een mooie plaat. Een leuke plaat. Nou, die heb ik gevonden. Ik was er wel een beetje verzot op deze plaat. Nou, ja, verzot. Ik vond het een hele leuke plaat. En ik vind het een hele leuke plaat. En die ga ik draaien. Numidia en John West was vorige week nog de bingo schijf. En deze keer met Habibi op Bingo FM.

Ach ja, wat zal het zijn? 1984 volgens mij alweer, hè? Dat hij in de film Siska de Rat speelde. Danny de Munk, ik voel me zo verdomd alleen hier op Bingo FM. En daarvoor hadden we nog Numidia en John West. En Habibi. Nou, soms heb ik zoiets van, het mag 2 weken lang duren, die bingo schrijf. Wat een leuke plaat is dat, zeg. Habibi staat dan natuurlijk ook voor lievertje, vriendje. Nou ja, dat is eigenlijk de vrije mening, of de vrije betekenis van Habibi, oké? Okay? Dat je dat ook weer weet. Okay. Hey, je kan hem aanvragen, jouw plaat, jouw zomerse plaat. Die kan je even aanvragen via de app, of via de mail, of via de telefoon. Laat ze maar binnenkomen, die zomerse plaat. Hè, want het is vandaag weer lekker zomers op deze zondag. Sabine Miss Montiel, daar is Spargo. Hier is You and Me.

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Bin ik nooit alleen.
1: Miss Montreal, door de wind hier op Bingo FM. En daarvoor nog Spargo, You and Me uit de jaren 80. Ja, die hadden we er ook nog. Is weer zo'n ja-momentje op de radio, vind je niet? Het is de zondag, lekker zomers. Jouw zondagplaat kan voorbij komen. En we draaien

is het servies of heel? Jij mag namelijk gooien als je Griekse muziek hoort op de radio. Dat mag gewoon. Op eigen verantwoording natuurlijk. Renate hoorde je, die mooie zomer in Griekenland. En natuurlijk is iedereen weer terug. En je hebt altijd weer zoiets, als je met je zoon of dochter op vakantie bent gegaan, dan hebben ze de vakantieliefde en dan hebben ze zoiets, oh, ik wil weer terug. Nou, daar ging deze plaat over. Ja, zeker. Dit is Bingo FM, leuk dat maar op staat op de zondag. Jouw zomerse plaat kan aangevraagd worden via de mail, via de app of via de telefoon. Laat maar binnenkomen. Die zomerse knijters. Kan nu. Want je weet het woord. Wat het weer wordt volgende week. Zullen we er zo even naar kijken? Nee, dat doen we trouwens helemaal niet. Laten we even genieten van deze zomer. En genieten van de muziek. Roxanne Hazes hier. Chaos gedoofd.

0: keer jong.
1: 18 jaar is ze. Ze komt uit Alkmaar en ze heet Ceder. Eén keer jong heeft ze zelf geschreven, die plaat. Ze deed mee met de Eurovisie Songfestival, eigenlijk het Junior Songfestival in 2021 alweer. Dat is alweer een hele tijd geleden. Maar ze is ook producer, tekstschrijver en natuurlijk zangeres. Je hoorde het net op de radio. En dit is Django Wagner, Bajato.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

Weet je het nog? Ze werden namelijk zevende tijdens het Songfestival in 1996 in Oslo. Ja, ik heb het even opgezocht, ik wist het niet meer. Maar ze deden wel mee. Maxine en Franklin Brownen, de eerste keer. Hey, welkom. 11 uur geweest. Koffietijd. Lekker bakje koffie, neem er eentje. Neem ik er ook eentje. Hier is Donnie en Robert van Hemert. Hey,

gezegd is toch door het oog van de naald. Maar dit is door het oog van de nacht. Flair op de radio. En daarvoor nog Donnie en Robert van Hemert en Vissa Mens Friends. Moet je ook zo huilen? Dit is Bingo FM op de vroege zondagmorgen, tenminste als je net wakker wordt. En muziek om je wakker te maken. Marianne.

Ja, is het wel mooi als je zanger bent of zangeres. Valt de band uiteen, kan je gewoon verder gaan. Lekker solo. Want Erik Meesje is natuurlijk de zanger van Toontje Lager toen de tijd. En toen het in 86 uit elkaar viel, had hij zoiets van, nou, ik ga lekker verder. In 1986 was dat Swinging hier op Bingo FM. En daarvoor hadden we nog Marianne Weber. En als je gaat... Dit is Bingo FM op de zondag. Leuk dat maar op staan. Het is 18 minuten over 11. Wakker worden als je nog niet wakker bent. Hier is Emma Heesters.

Ja, als je met Russo in aanraking komt, dan weet je zeker dat je een hit scoort. Samuel Elton en Russo hoor je. Boom! Is de bingo-schijf van deze week en die ga je de hele week horen. Leuk hoor, hé! Hey. En ja, Russo ja, doet niet alleen produceren, want hij produceert namelijk ook voor de bankzitters. Maar hij is natuurlijk ook nog rapper, producer. Hij zingt gewoon mee. En hij heeft ook nog YouTube's filmpjes. Dan maakt hij van niets iets. Oftewel een grote hit maakt hij dan. Kun je even zoeken op Russo. En de hits in wording. Dit is Bingo FM. Je luistert via de app. Of via, het, via de radio. Traditionele manier. Ja, via de FM. Ik heb zometeen Mick Harrop voor je met Gekkenhuis. Maar dit is ook een lekker hoor. Uit vervlogen tijden. Total Touch. Here's Somebody Else's Lover.

Wat een gekke huis. Mick Harren hier op Bingo FM. En zijn nieuwe single heet Rijk. En die is uitgekomen. En daarvoor hoor je een Total Touch en Somebody Else's Lover hier op Bingo FM. En natuurlijk draaien we muziek voor ieder wat wil ze. Daar wil ik er even bij zeggen van echte nederpop. Tot van die klassiekertjes, weet je wel, zoals deze. Honey, en dat moet echt de liefde zijn.

Marie met dit. Wil jij een plaatje draaien van de Nieuw Voor? En dan voor alle buschauffeurs en chauffeurs. En bedankt voor het aannemen.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet

Muismeeuwers, geef mij je angst hier op Bingo FM. En, hij is bevorderd tot officier in de orde van, van Oranje Nassau. Wat dat precies betekent, weet ik niet. Maar je krijgt in ieder geval een lintje, denk ik. En dat is alweer, wat is het? 25 juni is dat geweest namelijk. Omdat hij vanwege zijn verdiensten op het terrein van de Nederlandstalige popmuziek. Zo zijn er meer, vind ik. Wat dacht je van deze? Die verdienen ook wel een lintje, denk ik. Want in de jaren 80 en 90 hadden ze hele grote hits, waaronder deze. Binnen zonder kloppen, hier is de dijk.

0: 야야. Maar een Goldband en Stiekem, ja, het is voorbij met Maan en die zanger van Goldband. Ik weet niet eens hoe die heet, maar het is in ieder geval voorbij. Weet jij dat trouwens,
1: Nee.
0: Hoe die man heet?
1: Nee.
0: Zijn Hagenese, zijn stucadoors eigenlijk, hè?
2: Oh, de Haag?
0: Ja, de Haag zijn ze stucadoors. Ze konden ook nog zingen op die stijgen. Maar in ieder geval, ja, het is weer voorbij en... Daarvoor hadden we nog de dijk binnen zonder kloppen. Nou ja, hij is binnen zonder kloppen.
1: Zonder kloppen,
0: maar met koffie, lekker hoor. Ja, hey. Wat gaat er weer gebeuren zo meteen tijdens de lunch?
1: Ik ga weer plaatjes draaien natuurlijk. De broodje speciaal gaat voorbij komen. En ik ga nog even in die oude platendoos kijken. Maar dat is het tweede uur om eens te kijken wat daar nog in zit.
0: En natuurlijk is het gewoon weer... Grabbelen maar.
1: Ja, ik grabbel altijd maar even rond op de radio. Dus.
0: Nou, zometeen na 12 is hij op de radio. Henry op de radio met de lunch. Lekker. Nou goed, ik spreek je volgende week weer. Dan op dezelfde tijd natuurlijk. Hè. Nou ja, niet eigenlijk op dezelfde tijd, maar dan op zaterdag en zondag. Ja, het is een beetje moeilijk, maar het is wel wat het is. Zometeen Thomas Bergen. Als je de keuze had, naar deze van Henk Dissel en Chansen. Hey, tot volgende week. Hoi.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig, maar dat is nu voorbij. De telefoon staat hier vlakbij me, zodat je mij kon bellen. Maar het enigste dat ik hoor

0: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
3: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
4: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom. Want zonwering koop je gewoon bij de kroon.
6: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog

0: met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd. De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.

horen, goed om te horen. Dankjewel, Gerard Joling. En het is nog niet voorbij. Nee, inderdaad, want het ziet eraan te komen. 2 uur lang lekker weekendlunchen met Vermoerd bij op zondag. En nog even Maurice bedanken natuurlijk voor de afgelopen 2 uur. Want het was weer gezellig. Muziek bij de koffie. En volgende week, dan is hij er weer, hoor. Ja. Applausje waard. Dan is hij. Ja. Dan is hij er weer. Oh. En dan zal hij ook een mooie platen voor je draaien. Nou, dat ga ik ook doen tussen nu en 2 uur. Ik ga lekker muziek voor je draaien. Mocht je een verzoekje hebben, stuur gewoon even een e-mail naar henry@bingofm.nl. En anders via ons prachtig mooie app. Dan kunnen we kijken wat ik voor je zou kunnen betekenen op deze zondag. Nou, wat gaan we verder toch doen? Ik zei het net al, we gaan dus dat broodje speciaal draaien. Dat is een Nederlands product wat niet Nederlandstalig is gezongen. En in de 2e uur gaan we even in die oude platendoos duiken. Er zitten weer mooie exemplaren bij, dus het zal best wel goed komen. Goed, het is 12:08, dus laten we beginnen.

0: is alleen.
1: Oei, lekker zeg, Cherianne. Hier op de zondagmiddag bij Bingo FM. En we hebben leuke platen voor je. Ik heb net even mijn bril een beetje schoongemaakt. Ik had een beetje wazig zicht. En ik moet je eerlijk zeggen, het is al een stuk beter.

Mieke en het Slagerfestival. En dan bedoel ik niet die persoon die dan jouw carbonaten staat te snijden of zo. Maar Duitse slagers. Slager Mieke. Lekker hoor. Zondagmiddag, je vrienden van de radio recht uit het hart van de Domstad. En verwoerd bij je tot 2 uur. Jongen, jongen, jongen. Maar wel lekkere muziek. Hier is Jannes.

Mart Hoogkamer, kroegen in de hemel. Nou, een hemels biertje is best wel lekker, denk ik. Ja. Alleen die moet je niet te veel van nemen natuurlijk, want anders heb je 's morgens weer een kop als een vergiet. En dat is, ja, dan denk je bij.

56 jaar geleden, je hoorde muziek van de Cats. The Magical Mystery Morning. En doen we altijd weer denken aan de zeezenders van vroeger. Radio Veronica, Noordzee, Radio Caroline en Mi Amigo. Daar werden de platen over gedraaid. Lekker. En dat op een zondag.

altijd weer gezellig met John de Bever natuurlijk. En als je nu nog niet weet, nou, als je nu nog niet weet dat John lekkere platen maakt, dan weet ik het ook niet meer. Je luistert naar Bingo FM. We zijn bezig met een weekendlunch. Met nu muziek van Bert Hering. En doe wat je wil. Ja, het is toch zondag, dus doe lekker wat je wil.

lekker hoor, Jan Smit. En als de morgen is gekomen... Ja, alleen als je de avond ervoor flink getafeld hebt... dan is die morgen toch iets anders dan een normale dag, zou ik zeggen. Dit is Rolf Sanchez.

Dan René Carsten, super gave tijd hier op Bingo FM. Sjaan, je wilde graag een plaatje gedraaid hebben van André Hazes. Nou, ik heb er eentje gevonden. Ik zit te kijken, maar wat staat daar op die schoorsteen eigenlijk? Op de

basis en op de schoorsteen staat een foto. Oh ja, die foto van toen. Weet je nog wel? Toen deed je dit en toen deed je dat. Toen was geluk nog heel gewoon, zeggen ze ook wel eens. Tot aan het nieuws van 1 uur, Ramse Show.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd. De directie van dit radiostation stelt zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van het luisteren naar Henry Verwoerd.

Imca Marina en Viva España. Een heerlijke vrouw is dat, want ze was een aantal weken geleden was ook bij John Schaap in de studio. Ja, is echt leuk. Leuk mens. En lekker door blijven gaan, Imca. En geniet van het leven en geniet van de muziek die je maakt. Hier is Rutger van Barneveld bij je vrienden van de radio.

Boom, boom, boom, boom. Je hoorde Samuel Welte en Rousseau. Het nummer dat heet de Boom, dat is de bingo-schrijver van deze week. En het lijkt een beetje op dat nummer Fireball. Moet je maar eens opzoeken. En dat is een buitenlandstalig nummer. In ieder geval niet-Nederlandstalig gezongen. Hier is Cadans en je bent zo jong.

0: Martin Marrero, getrouwd met Cheryl. Spaart voor later, zeggen ze dan. Lekker. Ik zou gisteren een plaat draaien voor Ina. En dat was deze.
1: Ik wil je iets vragen. Deel het leven met mij.

Marco Schuitmaker, deze nacht. Ho, ho, ho. Als het maar een rustige nacht is, dan maakt het verder ook niet uit. Kun je nog zingen? Zing dan even lekker mee.

Ben Kramer en Alles is anders, dat zat er in die oude platendoos. En ik moet je zeggen, hij is 79 jaar en treedt nog steeds op. En hij doet het goed. Ben Kramer, aardige gast. We zijn bezig met die weekendlunch natuurlijk. Misschien dat jij nog lekker aan je broodje zit. Ik weet niet wat je op je brood hebt. Laat het eens een keer weten of zo. Dan kan ik misschien nog wat ideeën op doen. Davina Michel, die denkt, hou je mond dicht, want het duurt te lang.

Dave Dekker en papa's geld. Ja, mijn vader zei vroeger altijd, een arme vader kun je niets aan doen. Arme schoonvader wie wil. Ja, dat is inderdaad waar. Stefan, jij wilde een plaat gedraaid hebben. En wel die van Babette en Soy. En kijk niet achterom. Nee, gewoon lekker vooruit kijken naar de toekomst.

Justin de Wild en de hele tent op zijn kop met een nummer Cheerio. Een lekkere zomerhit trouwens. Och, ik kan er zo van genieten van het lekkere weer natuurlijk. Het is buiten nou ook nog een beetje lekker, maar het wordt volgende week toch weer een beetje anders. Ja. Hier is Willem Bart op je radio, bij je vrienden van de radio Bingo FM. En als ik het doe, ja, dan moet je...

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de

0: Randstad startte aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging, waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaapsweekend met John Schaap.

helemaal mis, Montreal. Ik droomde vroeger ook, vader, om groot te zijn. Ja, ik ben blijven steken op 1,68. Miss Montreal heeft een nieuwe single uitgebracht. En een goed liedje ook. Groots. Groots zijn de hits. Jan ten Hoven, je bent

0: Hoor je op Bingo FM.
1: Het toch allemaal maar wat.
0: Nou ja, als jij dat zou willen omschrijven, dat ik maar wat zit te doen. Ik heb echt goede liedjes voor je uitgekozen. Leuk om te zien dat Clouseau in het televisieprogramma De Beste Zangers alle aandacht krijgt en hun hits voorbij komen. Ik heb er ook één voor je uitgekozen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten.

0: Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden twee kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de derde keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de tweede manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaapsweekend met John Schaap.

twijfel trekken. Dit was Kom bij me terug. Nou, Guido van der Graaf belooft dat in een hit die ik straks voor je draai. En dit is Jeroen van Zelst. Hij gaat niet van roosje naar roosje.

Dit is zo'n liedje, dat zet ik een stukje harder. Echt zo'n momentje van John. Het goede doel, net zo lief gefortuneerd. Kobus Engels zingt Nederlandstalig en dat doet hij heel goed. Heb je dit liedje van Kobus wel eens

liedje van Benny Nijman dat je zelden op de Nederlandse radio hoort. Op een mooie zomermorgen. Dit is jouw weekend. Op een gezellige zondagmiddag draai ik de hits voor je. Dat is er nu een van Vincent. Recht aan.

Samantha Steenwijk hoorde je. Het leven is zo mooi. Vanmiddag heb ik ook een mooi moment van John voor je uitgekozen. Een liedje uit mijn persoonlijke platenkast van Guido van der Graaf. Ik mis je.

0: kippenvel en een traan in mijn ogen wanneer ik luister naar Misje. Morgenochtend om 10 uur ben ik weer op Bingo FM. We gaan onderweg naar morgen met Laura Eigen.
1: De Intercity naar Schaap vertrekt vanaf spoor 13.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakke is Prins Klaus herdacht. Hietzakke ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix,

0: koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

dansen hoor. Ik sla even over een gladdame. Ja, het einde van jouw weekend. Het is wel ja, zondagmiddag, de laatste uurtjes van de zondagmiddag, zeg. Bah. En het enige wat ik dan kan doen is zorgen dat je vrolijk wordt. John, dankjewel. En dat ga ik doen met Gino Graus. Dolores, lekker ermee zingen, maar eerst...

Wat een hit weer op deze zondag. Wat een hit weer. Ongelooflijk. Straks kijken we op de verjaardagskalender. Want het is vandaag zondag 6 september. Vanavond na 6 Fred Siebelink. En na 8 hoor je Geert de Groot. En ik mag jullie een beetje opwarmen. Met Wesley Klein en Brace. Ik ga

borsten van mijn schouder. En dit zijn die Evergreens van Bingo FM. Muziek uit onze schatkamer. Tante Julia. Het is muziek van Boudewijn de Groot, jaren 70. Straks een dansvloer dilemma. Het is muziek van Roland Belen. Maar eerst nog even een ander oud plaatje op deze zondagmiddag. Uit België zit Bobby Prince. Een meezinger. Oh, luister toch naar wat ik jou vertel. Jij praat al.

0: vanaf.
1: Ja, hij is van Lotje en nu heeft hij weer een hit in handen hoor. Moe Raccoon, fantastische samenwerking, nieuwe Nederlandse pop, plaatje van 2 jaar oud. Dit is El Vagabundo, een plaatje van Frank Galan, maar iets sneller uitgebracht door Robert Pater. Zo.

16:43. Je luistert naar Bingo FM, aperitief. Mijn naam is Campbell de Bruin en we gaan op de verjaardagskalender kijken. Het is vandaag de verjaardag van Terror Jaap. King Jaap, Gouden Kooi, verdiende 1,3 miljoen, maar hij zet het op de verkeerde bank. De DSB-bank en hij raakte veel geld kwijt. Laatst deed hij ook nog mee aan zo'n reality-dingetje. De zanger van Kane, Dinant Woesthoff, is vandaag 55 geworden. Geert Wilders, u kent hem wel, 64 jaar Nederlands politicus. Geboortedag van Willibrord Vruchtwijn. Had 86 sorry, moeten worden. In 2022 is hij overleden, Nederlands journalist en televisiepresentator. John Bernhard, de oude weerman, 90 vandaag geworden. Geboortedag van Klaus van Amsbergen. De echtgenoot van prins Beatrix, het is een geboortedag, want hij zou 101 moeten worden. En dan het muzikale gedeelte, want er zijn wel wat verjaardagsplaatjes te draaien. Ga ik wat van draaien, van normaal, want Benny Jolink is vandaag 81 geworden. Bob Bauber, vandaag, het is de geboortedag, had 92 moeten worden, in 84-jarige leeftijd, in 2019 is hij overleden. Ja, Bob Bauber, oftewel Boris Blom, want dat is zijn echte naam. Jaren 60 van Sissi en de Maskers. Ja, de ruzie is hij uit de formatie gestapt. Dan is hij als Bob Bauber verder gegaan. Helemaal voor niets. Heel mooi nummertje. Maar ja, ook Sissi en de Maskers. Ook wel erg leuk om als piratenclassic straks om 17:30 te gaan draaien. Maar, zover ik weet, is hij vandaag 37 geworden. De Utrechtse zanger Jos van Schaik. Laten we hem in het zonnetje zetten.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternative für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. In Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het.

kan ons eigenlijk gebeuren? We zijn gelukkig allebei. Niet in een hoekje zitten huilen.

0: De gehaktballen gigant, hij werkt er hard voor, hè? Oh ja, hij sport hard en hij treedt ook nog regelmatig op. Nog veel, best wel veel. Lekker populair is hij. Dries Roelvink, heel veel kritiek over zich heen gehad. Maar ja, de aanhouder wint en heel wat jaren al in het vak. De hele wereld mag het weten. En dit fantastische laatste uurtje van Apparatief voor dit weekend zijn we begonnen met Tino Martin. En was sorry maar genoeg. En dit is Frank van Etten.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst.

Twee Utrechtse toppers, Frankrijk en Van Onst en Erna Temming. Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream, hun versie van een jaartje of twee, drie geleden. Straks gaan we Antonio Holsken draaien. Leuk nieuws, we gaan hem binnenkort weer op de televisie zien. Een van die spraakmakende

Viva Hollandia. Wolter Kroes, een van zijn grootste hits. Ja, Antonio Holsken, hij gaat meedoen aan Echte Mannen in de Rimboe. Zonder zijn Frans, dus we gaan kijken of het een echte man is. Ik denk dat het wel hilarische televisie gaat worden, dus ja...

0: Een paar muziek zijn dus daarom ook even een liedje uit het leven gegeven. Een liedje met inhoud uit de jaren 90. Guus Meeuwis samen met zijn broer. En de hele band eigenlijk. Samen met Vagant op straat. We gaan straks de Piraten Classic draaien. Dat doen we over zo'n 12 minuutjes. En we weten al wie het is, hè? Bob Bauber en oftewel Boris Bloem. Het is vandaag zijn geboortedag, had 92 moeten worden. Maar ik twijfel nog wat of we wat van Bob Bauber gaan draaien of van Sissy en de Maskers. Nou, daar komen we straks achter over een klein kwartiertje.
1: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb John met me mee.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

hoort er ook bij. Geridderd, de orde van Oranje Nassau. Hij is niet meer onder ons, maar zijn muziek. Er zijn trouwens, net zoals Hazes, zijn er ook nou weer een hele concertreeks. Hè? Nederland zingt Rob. Ik wil je, Rob de Nijs. Misschien.

0: terwijl het water uit mijn neus loopt en ik mijn best doe om het niet op de mengtafel te laten vallen. Is weer tijd voor de Piratenclassic. En eigenlijk wist ik het al vanaf de verjaardagsplaat. Dat was toch iets van Bob Bauer ging het draaien. Die mooie plaat uit 1976. Een plaat met inhoud. Je moet maar eens even luisteren naar die plaat voor niets.
1: Dit is een Kendall de Bruin Piratenclassic. Piratenclassic.
2: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt,

0: vroeger op de piratenzender grijs gedaaid. We hadden hem op vinyl en we hadden één platenspeler staan. En af en toe draaiden we een singeltje. Ja, dat was eind jaren 90. Maar ja, zo ging dat. Ja, singeltjes. Tegenwoordig komt alles uit de computer. Mooi hoor. Helemaal voor niets. Bob Bauer. En dit is Susanna Veldmeijer uit onze eigen regio.
1: Het

0: zijn we verzopen met z'n allen in de bakel.
1: Het ging van 0 naar de 100%.
2: Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: 100%.
1: 100% Marts en Fleming.
2: Dit is jouw weekend.
1: Ja, we zijn aan het aftellen. Nog een kwartiertje ben ik bij je. En dan is het tijd voor Frits Siebelink.
2: Recht uit het hart. Bingo FM.
1: En deze wil ik ook nog even draaien. Het is de nieuwe of de laatste van Donnie en Robert van Hebert. Vind

van André Hazes. Hielp ik je daarom uit de goot, een vriend? Nou, kut er tussendoor. Nou ja, moet dat nou, die taal? Jeffrey Danus doen we nog even, omdat ik van je hou.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzacker is Prins Klaus herdacht. Hietzacker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

eerder door, hoor. Ik zag ze wel eens staan tijdens een soundcheck. En dan was Nick gezellig bezig. En Simon stond er een beetje bij van, wat doe ik hier eigenlijk? En toen dacht ik al, gaat het eigenlijk wel goed met de duo Nick en Simon? Want ik ken ze vanaf het begin, toen ze nog de vrienden van Jan Smit werden genoemd. En toen zeiden ze tegen mij, Fred, wil je dat alsjeblieft niet meer gebruiken, dat vrienden van Jan Smit? Nou, de rest is geschiedenis. Ze zijn niet meer bij elkaar. Maar je weet het maar nooit, hè. Agda de Munnik zijn ook een tijdje uit elkaar geweest. Hallo, welkom bij Bingo in de avond. Fijn dat je luistert op deze zondag. Alle DJ's van overdag even bedanken. Ik heb twee uurtjes lekkere muziek voor je. En ik dacht bij mezelf, weet je wat, ik heb altijd een bijzonder themaatje. Ik heb vier liedjes over de tuin bedacht, omdat heel veel mensen in de tuin bezig zijn. Want die tuin, die hoeft nog lang niet winterklaar te worden. Maar er moet toch wel wat gesnoeid worden af en toe. Er staat een hoop, bij mij staat er echt ook een hoop, min of meer in bloem, pluimen en dat soort dingen die uit zijn gekomen uit bossies. Dat soort rotzooi komt allemaal uit mijn tuintje. En ik doe er niet zoveel aan sinds een jaartje of drie. Ik wil het een beetje natuurtuin laten worden. Maar ja, het onderhoud moet er wel gebeuren. Dus binnenkort komt mijn tuinman langs. Toen dacht ik, weet je wat, omdat zoveel mensen ook in de tuin bezig zijn met dit weer. Perfect weer ervoor afgelopen week. Daarom maar vier liedjes over de tuin. Ik begin zo met Jan van Piekeren. Eerste Joey Nicolai, Tinto de Verano, Roxanne Hazes, Vang je mij. Ik begin met de Bankzitters en Roxy Dekker en een huisfeestje. Bijzonder gezellig. Leuk.

Ai. Ja, in de tuin kun je wellicht nog een beetje zitten en een drankje drinken. Maar een heleboel mensen die vinden het alweer weer goed. Ik zag allemaal tips hoe je tuinmeubelen weer netjes kunt opbergen. Ja, ik heb het altijd gewoon buiten staan. Het is weer een bal, weet je wel. Nee, goed. Dan koop je toch met nieuwe. Maar Jan van Piekeren die heeft een mooi liedje gemaakt over tuinen. Want tuinen, daar hebben we het een beetje over in deze uitzending. Ik heb 4 liedjes over tuinen uitgekozen. En ik dacht, ik begin met Jan van Piekeren. Want die heeft het gewoon over zijn Utrechtse achtertuin. En dat is ook leuk. Dus het eerste liedje over tuinen komt uit Utrecht. Jan van Piekeren met zijn, moet ik dat nou zeggen? Zijn kraakstem, zijn schuurpapierstem. Ik heb een gekke stem, maar Jan van Piekeren die kan er ook wat van. Achter in de tuin.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have ever been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

Harry Slinger met zijn toenmalige bandje Drukwerk. En ze treden weer op, tenminste met Harry Slinger zijn zoon en een compleet nieuwe bezetting. Schuinen liggen hier bij en voor Donnie en Marco Schuitmaker. En hier mag alles. En daarvoor het tuinenlied van Jan van Piekeren. Drukwerk, Let the Midnight Special. Dat is eigenlijk het origineel, maar dit was de koffer ervan. Roxy Dekker die gaat weer als een speer. Die heeft een nieuw album uit. En de ene na de andere single wordt alweer op het internet gedeeld. En dit is er een van. Bare Minimum, daarmee staat ze hoog in de top 40. Daarna Niet Bang voor de Duivel van Frank van Etten en Marianne Weber, Al Deze Rozen. En staan je rozen nu nog in bloei, dan heb je herfstrozen. Ik heb zelfs wel een winterroosje gehad. Ach ja, het maakt toch verder niet uit.

eens naar zijn Ahoy-show geweest. Dat is heel lang geleden. Walter Kroes en Lekker in mijn vel. En daarvoor Marianne Weber, Al deze rozen. Mensen, het is tuinen weer. En de herfsttuin die staat alweer te lokken. En daar heb je ook volkstuinen bij. Daar hoor je zo van de Emma McKean. Eerst heb ik Emma Heesters voor je met Levenslang. Wat een enorme hit heeft zij toch hiermee. En ook andere liedjes. Die gaan weer goed. En ze heeft nu weer hart te breken. Dat is op dit moment een hitje. Henkje Dissel is aan het chansen. En ik heb Little Kleine en Samuel Welten. En die weer teruggekomen zijn. Met Maak me nou niet gek. Want dat was al een hitje. Maar het is gewoon weer teruggekomen. Hoe leuk is dat? Drie liedjes achter elkaar. Omdat het

Gewoon Welten en Little Kleine. Ik heb ooit de MAVO. Ik heb 6 jaar over de MAVO gedaan. Ja, ik was geen voorbeeldleerling. En daar hadden we op een gegeven moment een volkstuintje. En mijn zusjes haten me, want ik was niet zo goed in die volkstuin. Hierachter bij de Vecht, bij het bos, bij Oud-Zuilen. Daar had ik dan een volkstuintje. En ja, het enige wat bij mij wel werkte, want mijn sla sloeg door. Allerlei andere dingen die je wilde eigenlijk helemaal niet. Maar mijn bonen, die gingen als een gek. Ja, je hoeft niet zoveel verboden. Je duwt een bonen in de grond en er komen bonen aan. Dus we hebben echt wekenlang snijbonen gegeten. En mijn zusjes haten me. En dan moet ik altijd aan denken als ik volkstuin hoor. Nou, tegenwoordig heb je volkstuin in alle soorten en maten. Hè. Van heel netjes aangeharkt tot wilde tuinen. Dat kan allemaal. En er zijn hele series geweest over volkstuinen. En hoe dat dan gaat. En hoe de onderlinge spanningen zich er ook kunnen zijn. Zoals dat ook op de camping kan zijn. Prachtig gedaan door Annette Mal hebben geschreven. Herman Bekien, die heeft het volkstuinenlied. En ja, ik dacht bij mezelf, dan moet ik het nog even laten horen. Want heel veel mensen, en ook hele jonge mensen, hebben heel veel volkstuinen. En die gaan inderdaad van heel hip tot gewoon echt ouderwets. Met radijsjes en de bonen waar ik.

only wannabe with you. Rolf Sanchez, Machar. Ik heb Shaq nog met Straf. En Donnie en Robert van Eemert met Fisherman's Friend. En dan ben ik zo nog een uurtje bij terug. Met bingo in de avond. Lekker liedjes dit toch, hè? Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het Koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

tijdje niks van de heren gehoord van Bluff. Ja, een van de leden van Bluff die heeft de Toren van Ham in bezit. En de Fleuter die heeft een festivaletje gepland. Maar ik denk dat Bluff even een beetje op de lauwrand rusten is. Die hebben zoiets van, nou, we hebben zo lang getoerd en gewerkt en gedaan. Misschien dat het heel even een kleine pauze nodig had, deze band. En dat er binnenkort, misschien volgend jaar weer een toertje aankomt of een nieuw album. Je weet het niet, hè, eerlijk gezegd. Bluff en Alles is Liefde. Dit is Bingo op de zondag. Het is de 6e september alweer. En we gaan er lekker tegenaan. Nog een uurtje. En ik heb nog twee liedjes over de tuin. Ja, een legendarische van vader Abraham zo. Maar in mijn tuin bloeit een roos. Briljant liedje hoor, van deze componist. Daarna heb ik er nog eentje. De speeltuin. Prachtig nummer van Marco Borsato. Dan weet je dat in ieder geval. Want ik dacht bij mezelf, mensen zijn zo druk bezig met de tuin om een beetje bij te houden. En even richting de herfst alles een beetje klaar te maken. Dat ik dacht bij mezelf, nou, een tuin, dat wordt redelijk wat bezongen in de Nederlandstalige muziek. Niet veel, maar toch wel aardig liedjes. En zoals van vader Abraham is echt heel bijzonder. Eerst heb ik nu Miriam, John West en Habibi. Ze waren afgelopen week de bingo schijf en volkomen terecht. Cleanse Grace, nieuwe single. Cause I Have Nothing. Mijn vriend John Schaap, die begon. Nou, dan moeten we dit niet even gaan laten horen. Nou, waarom niet? Maar ik begin, zie ik. Ik doe wat ik wil. Bingo in de avond, mensen.

0: Miriam, John West en Hi Big B hier bij Bing FM. En wat een leuke plaat. Ben benieuwd wat ik ga doen. Ik heb van de week Dimitri van Toren gedraaid. Hey, kom aan, blijf niet zo, loop maar achteraan. Dimitri van Toren heeft ooit in een bandje gezeten met vader Abraham. En vader Abraham heeft niet altijd vader Abraham geheten. Die heeft ook een tijdje Lord Wanhoop geheten. Echt waar, had allemaal pseudoniemen. Hij heeft ook hele vieze liedjes opgenomen. Hij heeft altijd ontkend dat hij dat gedaan heeft. Maar nou, dat is echt volkomen duidelijk. Want als er één stem heel bekend is, dan is het de stem van Pierre Cardin. Vader Abraham en zijn 7 zonen was één van zijn incarnaties. En dat was ook een liedje. Vader Abraham had 7 zonen, 7 zonen had vader Abraham. En daarna heeft hij dat imago aangehouden van de wat grijze meneer met die bolhoed. En de smurf heeft hij gemaakt, maar ook het kleine café in de haven. En heel veel andere goede liedjes. Ook Shalali Shalala, een geweldige componist. Man die echt weet hoe je een goed liedje moet schrijven. Maar hij was altijd zo gefrustreerd. Zo van, ja, ik word niet gedraaid. En ik heb vaak, als ik hem zag met hem, geen botsing gehad. Maar dan zei ik, je hebt kleine café in de haven geschreven, Pierre. Wat maakt het uit? Van wat ze over je zeggen, wie of wat je dan wel of niet draaien. Je hebt kleine café in de haven geschreven. Ja, dat tekent een echte muzikant. Want die hoort graag zijn eigen liedjes. Dit is een heel mooi liedje over de tuin. Maar in mijn tuin de bloeit de roos. Totaal herkenbaar Pierre Cardin liedje. Luister maar.
1: De dag was nog vroeg, een klok die weer sloeg, een vogel nog klein op mijn raamkozijn. Een zonnestraal zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein. Toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik

hè? Je hoorde Steffi Ekel en de zwerver van Amsterdam. En daarvoor Senna, We gaan niet slapen. En vader Abraham, die had zo'n typisch Pierre Cardinal liedje met Maar in mijn huis, in mijn tuin. Maar in mijn huis, hoe kom ik daar nog bij? Maar in mijn tuin, dat bloeit een roos. ik zit vanuit huis een beetje huiszender. Misschien is dat dingetje. Ik heb Fons Veuring voor je met Een avond voor in de boeken. Dat is een behoorlijk leuk hitje aan het worden. Wesley Bronkhorst die zong Tutti Colori. Dat is niet echt helemaal gelukt met dat liedje, maar dat maakt niet uit. Ik draai me nog graag. Ik begin met Willeke Alberti en Ome Jan. Nou, er zijn een heleboel vervolgliedjes nog op geweest. Maar dit was denk ik wel de grootste.

prachtig liedje wat bij haar carrière hoort, hè. Cakeweek van de Veurhaai, zeggen ze in Tilburg. Corrie Konings en Leven Laten Leven. Cakeweek van de Veurhaai, ja, wat dat betekent, ik heb geen idee. Ik heb het ooit geleerd van de moeder van mijn vriend Rob Stenders. En die komt uit Tilburg, die woont midden in Tilburg. Mensen, ik heb 3 liedjes voor je en daarna het laatste liedje over tuinen. Ik heb Justin the Wild Cheerio, wat een enorme hit. Ik denk, ik draai hem nog maar eens even. Iedereen is een beetje sap, maar het is wel leuk om te blijven draaien. Tino Martin en Billy Dans heb ik hoor. Ik hoor niks geks, maar ik begin met hem heen, dus alles wordt beter.

schrijven onder andere Jeffrey Hayes dit liedje van Justin de Wild. Ja, ik kan niet zo goed fluiten. Cheerio hoor je hier bij Bingo FM. Marco Borsato is heel lang voordat dat hele gebeuren met hem, met erge zaken en zo, het verder niet over zullen hebben, ging gebeuren, was hij heel lang ambassadeur van War Child. War Child is ook maar op een gegeven moment begonnen. Hè. Ik heb nog wel eens de directrice daarvan mogen ontvangen. Marco Borsato was daar echt een ambassadeur van. Ik heb ooit in Stairway to Heaven een dingetje wat georganiseerd was voor War Child in de tent van Henk Westbroek gehad. En toen zei ik tegen Henk, hoe kunnen we nou een beetje reclame? Weet je wat, ik belde Marco Borsato voor. Ik heb Marco gebeld en gezegd, Marco, kom je ook even een uurtje tappen? Meer niet. Gewoon. En Marco was zo wereldberoemd als de pest toen en nu ook gewoon. En het was heel bijzonder dat Marco Borsato achter de tap stond bij Henk Westbroek. En dat deed hij gewoon, weet je wel. Dat is Marco. En dit liedje is prachtig. Over de tuin, daar zijn mee sluiten we de tuin uitzendingen af voor vanavond. De speeltuin. Niemand ziet hoe klein je bent. Marco Borsato.

Nou, Borsato Grossi, niet in dit soort liedjes, maar wel kippenvel mooi gezongen. En het onderwerp is ook natuurlijk een dingetje. Dit was de avondshow, wie bingo in de avond. Ik ben er doorheen, joh. Ik zit in één keer naar de klok te kijken. Ik denk, ik heb helemaal niet zoveel minuten meer eigenlijk. Dus, nou ja, goed. Voor Marco Borsato hoorde je Justin de Wild, die dit jaar zijn doorbraak heeft gehad. En ja, er zijn er nog een aantal, die zullen toch ook wel heel blij zijn ermee. Cindy, die is ook lekker bezig. Hè? Ik dacht bij mezelf, nou, we eens even kijken wat het met haar wordt. Maar ze heeft dit jaar ook een behoorlijke hit gescoord. En dat is toch lekker. En misschien dat ze dat dit jaar ook weer gaan doen. Ik wens je een hele fijne zondagavond. Dit was Bingo de Avond. Straks non-stop, want Giet die zit lekker met zijn kontje in Griekenland. En ik heb over Cindy gesproken. Dit liedje nog, zo de mythe maar op. Nee hoor, laat me lekker luisteren naar Bingo, mensen. Ik ben er morgenochtend weer met de ochtendshow. En dan spreek ik je en ik wens je een fijne dag. Een fijne zondag in ieder geval. Hoi, hoi.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

ben ik gezegend en soms ben ik vervloekt. Soms ben ik gesloten.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: via bingofm.nl en de app.
1: Mike Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Het CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle grenzen. Een deur die niet meer open kon.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale

0: aanhoudt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44%

0: opties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990.

0: zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Geloof me, ik twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zal blijven. Het is goed zo, niet veranderd.

0: Studio FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten